0: stove to carry toys and do some
1: Hello.
0: Maar op zit tussen de snoetjes in de woed. Dit goed zit te gooien. Om het goed zijn. Wat zit. De maat niet zei, ja, knieën.